0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. In het voetbal heeft KVK Ninoven A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninoven verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Er is autoweek daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Er is autoweek daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beterhand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: maandag 5 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won Futsalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin, waanzin. Ik vermoed wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Ik denk wel, je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Dilies zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De 20er kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen.
2: Jullie welkom, de provocees. Nós vamos ganhar essas eleições.
1: Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. Straks zonnig bij 22 graden en ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.

0: Lansing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
2: Car Wash Dodane.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
4: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
5: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee, van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek

0: maandag 5 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won Futsalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Ik vermoed wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
9: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
8: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
9: Voilà.
10: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
11: Ninja Shopping.
10: Dubbel plezier van hier.

0: DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Dilies zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidige centrumlinkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen. Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden. En ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.

Moet eerlijk toegeven, ik heb de film nooit gezien, maar de naam of de titel van de film intrigeerde mij altijd, namelijk Gorillas in the Mist. Dat is een beetje het gevoel, deze maandagmorgen in Nienhoven. Maar kom volledig goed, straks breekt de zon door en wordt het een fantastische maandagmorgen. Hopelijk heb je een leuk weekend achter de rug. De beste muziek op je maandag bij een kopje koffie en een boterham met choco. Dit is Huey Lewis en de News.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
7: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Herinneringen vervagen niet, wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Loveful van Jamiroquai. Liefde en genegenheid dicht bij elkaar zijn. Dat is ook het initiatief elke tweede donderdag van de maand bij het Huis Hoop. Zij doen dan een koffiemoment, het ideale moment voor een gezellige babbel en een deugddoende tas koffie of thee. Het is voor iedereen die leeft met of na kanker. Alleen of met een naaste erbij. Het koffiemoment vindt is nu donderdag plaats tussen 10 en 12 in het Huis Hoop. Je moet een kleine verplaatsing doen naar Olst, naar de Keienberg. 25 deelname is gratis. Inschrijven moet je wel doen. En dat doe je via de link die je vindt op de Radio Nienhoven website, radionienhoven.be. En je klikt daardoor naar de activiteitenkalender. Zometeen Andrew Gold met Lonely Boy, maar nu eerst Anna met Talk to You.

0: Goedemorgen Radio Nino van Bruno Mars. Hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons.
1: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. In het voetbal heeft KVK Ninoven A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninoven verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
2: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
1: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
4: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
5: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
4: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
6: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Ninoven, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.

Iconisch nummer uit de 90s, want de vijfde van Beethoven werd gemixt met R&B eigenlijk. Sweetbox and Everything's Gonna Be Alright. Alles komt goed vandaag. Het wordt 20, 21 graden in Nienhoven. De zon breekt straks door. Geniet van het weer, want morgen is het nog mooi, ook woensdag. Maar vanaf donderdag wordt het trillen 13 graden. Trillen zoals in brrr. Hear the clock ticking on the wall.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een federaal begrotingsakkoord is nog ver af. Rond 9 uur gisteravond is het kernkabinet uit elkaar gegaan zonder akkoord. Het overleg gaat nu eerst verder in technische werkgroepen. Later deze week komen de federale topministers weer samen. Het zou naar verluid nog moeilijk gaan rond de BTW-hervorming en besparingen op gezondheidszorg. De Brusselse regering heeft wel een akkoord over haar begroting, al ging dat moeizaam. De ministers zaten daarvoor 2 dagen in conclaaf. Straks om 11 uur leest minister-president Deliès zijn beleidsverklaring voor in parlement. In Balen in de Kempen is een man overleden bij een ongeval. De twintiger kwam onder een bestelwagen terecht en was op slag dood. Het parket onderzoekt nog hoe dat is kunnen gebeuren. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet na een datalek bij een Waals opleidingsnetwerk. Dat was begin dit jaar slachtoffer van een cyberaanval. Hackers maakten bankrekeningnummers en rijksregisternummers buit. En nu die openbaar zijn, zijn de slachtoffers nog kwetsbaarder. Daarmee zijn meerdere data met elkaar te linken. Ook telefoonnummers, postadres en soms zelfs bankgegevens. Er komt een tweede ronde in de Braziliaanse presidentsverkiezingen. Die gaat tussen de huidig centrum-linkse president Lula da Silva en de rechts-conservatieve Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president. Bolsonaro won de eerste ronde, maar geen van beiden haalde 50% van de stemmen. Da Silva vertrouwt erop dat hij eind deze maand alsnog kan winnen. Deze Da Silva haalde 45%, Bolsonaro 47%. De VS halen hun bommenwerpers weg van de Britse luchtmachtbasis in Fairford. Daar in de buurt zijn vorige week 5 mannen opgepakt die mogelijk plannen hadden voor een aanslag. Al hadden ze uiteindelijk geen explosieven bij. Maar er zouden nieuwe dreigingen zijn. De Britse regering denkt dat Iran daarmee te maken heeft. In de Nations League voetbal heeft Portugal gewonnen van Noorwegen 2-1. Portugal speelde een deel van de tweede helft met 10 man. En zoals bekend ook zonder Ronaldo. Al blijft hij welkom, zegt de bondscoach. In de andere wedstrijden won Nederland met 2-1 van Servië. En Ierland en Israël speelden 1-1 gelijk. Daar was wel commotie nadat een speler van Israël gespuwd zou hebben naar een staflid van Ierland. Straks zonnig bij 22 graden. En ook morgen aangenaam nazomerweer. Woensdag nadert de herfst.

Somber, my body isn't ready. Het lichaam van deze heren was helemaal klaar, de stem iets minder. Milli Vanilli, ze zongen niet hun eigen liedje, maar wel een gigantische hit was dit voor hen. Maakt niet uit wie het zingt, blijft een leuke classic uit de 80s. Girl, you know it's true. Goedemorgen.

0: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
4: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

Lighthouse Family met High in the Sky. Goedemorgen. Het is vandaag 5 oktober. Op de kalender van Thibaut van der Nabelen van het Argentakantoor hier in Ninove wordt teruggeblikt naar 5 oktober. Maar even kijken. Ik ben de tel kwijt. 1962, sorry. Dat was de internationale première van de film. Een historische film van James Bond. Namelijk Dr. No vandaag. Birthday. En we zeggen ja tegen de zus van Paris Hilton. Nikki Hilton is vandaag jarig. Zij blaast vandaag 43 kaarsjes uit. Kate Winslet uit Titanic onder andere is ook jarig. Zij wordt vandaag 51 jaar. Wim Helsen, de Vlaamse cabaretier en acteur, is jarig. Hij blaast 58 kaarsjes uit vandaag. Ook Els de Schepper, ook uit de Vlaamse showbiz. Zij wordt vandaag 61 jaar. Bob Geldof, de Ierse zanger. De Ierse zanger wordt 75 vandaag. En Brian Johnson van AC/DC blaast 79 kaarsjes uit. En als jij jarig bent vandaag op 5 oktober, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag. Happy birthday to you. Radio Ninove.

0: Een nieuwe dag, een nieuwe week met nieuwe kansen. Zometeen Shanna Spyro, Die on this Hill, na de actualiteit van bij ons.
1: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
2: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
1: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op

Abracadabra van de Steve Miller Band. Goedemorgen, Radio Ninove. Na het optrekken van de ochtendnevel wordt het vandaag 20 graden. Krijgen we de zon te zien. Morgen overmorgen zonnig weer tot 21 graden. Vanaf donderdag gaan we naar echt herfstweer. Het wordt 13 graden. Radio Ninove. En het gaat regenen.

was gewoon Leekend van Avril Lavigne, I'm With You. Goedemorgen Radio Nino, voor de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Meerbeke organiseert haar jaarlijks mosselfestijn. En als je geen mossel lust, dan is er geen excuus, want er is ook kalkoen of een vegetarisch gerecht. En ook een dessert voor de zoete bekken, zoals ik. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het bestuur en de muzikanten, maar natuurlijk ook aan de kassa. Aan de kassa kan je betalen wanneer zaterdag, nu zaterdag, vanaf 6:30, zondag vanaf 11:30 en ook op maandag kan je er terecht, altijd makkelijk. Op een maandag als je niet veel zin hebt om te koken, nu maandag, dus volgende week maandag vanaf 6:30 in Trefpunt De Linde in Meerbeke. Goedemorgen.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie InBuild. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7500 nieuwe bouwbedrijven bij. InBuild noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het BTW-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond, er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.

0: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije car wash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Nienhoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

Wayne, you're still the one. De meisjes van Giro Windekind die organiseren voor de 30ste keer hun spaghetti en krok festijn. Keuze uit verschillende soorten spaghetti en krok monsieur. Voor kinderen is er ook een kinderportie. Wanneer? Vrijdag, zaterdag, nu, dit weekend dus. Telkens vanaf 6:00 PM. Zaterdag is het vanaf 6:30. Vanaf 6:30, dus iets vroeger. Waar moet je zijn? In het Trefpunt win ik de place to be in Denderwindeke, uiteraard. Nieuws uit Nienhoven hoor je zometeen na Dan Hartman, Relight My Fire. Maar nu eerst Dimitri Vegas, Like Mike en Neo. Dit is Higher Place.

0: maandag 5 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won Voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove

Radio Nino, goedemorgen. Het wordt vandaag 20 graden na het optrekken van de ochtendmist. Krijgen we behoorlijk wat zon. Hetzelfde weerbeeld morgen overmorgen zonder de mist dan. Geniet ervan, want vanaf donderdag is het gedaan. Dan gaan we richting herfstweer. Regenachtig en 13 graden.

Let's go! Oh, als je geen zin hebt om vanavond te koken, dan hoeft dat ook niet. Want je kan naar het eetfestijn, Mosselfestijn van KFC voor de Appelterre. Vanavond is dat voor de laatste keer om 17:30 eigenlijk. Je kan ook deze middag, als je wil, tussen 12 en 2. Maar als je aan het werk bent, dan denk ik dat je vanavond liever gaat. Dus vanaf 17:30 tot 8:00 in de kantine aan het Molenveld in Appelterre.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie InBuild. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7500 nieuwe bouwbedrijven bij. InBuild noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het BTW-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond. Er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.

En dat was hem nog maar eens. I Just Might van Bruno Mars. Heeft net een nieuwe single uit afgelopen donderdag van het album The Romantic. Dance With Me heet dat nummer. Song die hij samen met Carol G maakte. Goedemorgen, het is maandag voormiddag. Radio Nienhoven met Terrence Twan Darby. Sign Your Name.

helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninia Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninia Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
7: in Ninove.

nog wat spullen verkoopt die je ergens staan hebt, wat je niks meer mee doet. Wel, er is nog een rommelmarkt ten voordele van Vrienden der Blinden op het Ninjaplein hier in Nienhoven. Nu zondag, dat is de laatste in de rij, laatste van dit seizoen. Als je eraan wil deelnemen, kost amper €5 voor een standje daar. En inschrijven doe je via ninof.rommelmarkt@gmail.com.

Cat's Eye met Animal, terwijl we toch nog even aan het nagenieten zijn van die Europese wielertitel van Remco Evenepoel. Hij pakte gisteren goud na een millimeter sprint met de Italiaan Ciccone. Nu, minder succesrijk was voetbalclub KVK Ninove dit weekend. Maar daar hoor je zo meteen meer over in onze Ninovse nieuwsupdate. Eerst de Bee Gees en Staying Alive.

0: maandag 5 oktober. Dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won Futsalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Ik vermoed wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove

Nou, er was Calvin Harris en Dua Lipa. Daarachteraan de Swedish Thing van U2. Aanstaande zondag staat er in het voetbal een stadsderby op het programma. Oostameerbeke ontvangt Eendracht Winnik. Twee ploegen die het goed doen in tweede provinciale. En nu zondag komen ze dus tegen elkaar uit. Wedstrijd uit de zevende speeldag. Zondagmiddag om 3:00 op het veld

Welke dag van de week het nu ook is bij ons. 7 dagen op 7. Alleen maar de beste muziek, ook op maandag. Prince met Purple Rain, Samber met Undressed en nu Never Gonna Not Dance Again van

Coldplay en Trouble. Wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is, maar toch eens graag een boek of film leent bij de Ninofse bibliotheek. Wel, voor die heb ik goed nieuws, want er is nu het initiatief BIP aan huis. De BIP komt dus naar jou toe. Nu, hoe dat precies werkt, dat vind je allemaal op de website van de Ninofse bibliotheek. Maar het komt er kortweg op neer dat om de 3 weken boeken, strips, dvd's of cd's aan huis worden geleverd en opnieuw opgehaald. Maar alle details dus op de website van de Ninofse bibliotheek, voor wie het mocht interesseren. Zo, we lopen tegen het nieuws van 11 uur aan, zie ik. Het gaat de tijd snel. Dit is Baby Rexha, New Religion.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de eerste 6 maanden van dit jaar hebben 9270 bouwbedrijven hun activiteiten stopgezet. Dat meldt Bouwfederatie InBuild. Het gaat om een stijging van bijna 15% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Ruim 1500 van die bedrijven gingen failliet. In dezelfde periode kwamen er maar iets meer dan 7500 nieuwe bouwbedrijven bij. InBuild noemt de situatie bijzonder zorgwekkend. De federatie vraagt de federale regering om de sector extra te ondersteunen, onder meer door het BTW-tarief te verlagen. Op het dark web circuleren advertenties waarin mensen zoeken naar een huurmoordenaar voor 8 Belgen. Dat blijkt uit onderzoek door HLN. Het dark web is een afgeschermd deel van het internet dat vooral criminelen aantrekt. Je kan er websites vinden die huurmoordenaars aanbieden. Maar voorlopig heeft niemand kunnen aantonen dat er ooit via dark web een huurmoord is uitgevoerd. In Massenhoven is een molotovcocktail gegooid naar een flatgebouw. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte gewond, er brak wel een kleine brand uit aan de gevel en een raam. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. Het is niet duidelijk of het om een aanslag of vandalisme gaat. De politie onderzoekt dat nog. En in Lokeren heeft zich afgelopen nacht een zware explosie voorgedaan in de buurt van een spoorwegbrug. Niemand raakte gewond. De knal was wel kilometers ver te horen. Mogelijk is een granaat tot ontploffing gebracht. In Frankrijk blijven ook vandaag zo'n 500 scholen dicht na de hevige protesten van studenten tegen onder meer het lerarentekort. De situatie liep de voorbije week al maar meer uit de hand. Relschoppers stichten brand en gooiden allerlei voorwerpen naar de politie, leerkrachten en journalisten. In het hele land zijn bij de studentenprotesten al bijna 5000 mensen gearresteerd. We krijgen opnieuw een zonnige dag. De maxima kunnen plaatselijk oplopen tot 23 graden. Ook morgen belooft nog een mooie nazomerdag te worden. Woensdag zijn er al meer wolken, maar blijft het nog zacht. Vanaf donderdag slaat het weer helemaal om en wordt het wisselvalliger en een pak frisser.

En dat was hem nog eens. The Kingdom of Fear van Cameron Wefkamp. Lijstje van bekende jarigen is lang vandaag. We pikken er een paar uit. Steve Miller van de Steve Miller Band. Die wordt er 82. Harold Faltermeyer van Axel F. Die viert zijn 74ste verjaardag. Els de Schepper wordt 61. Wim Helsen 58. En Nicole Roberts van Girls Aloud. Die is toe aan haar 41ste verjaardag op deze 5 oktober. Deze dame werd afgelopen zomer 65. Alison Moyet. Hier is ze nog eens bij Radio Nienhoven. Weak in the presence of beauty.

0: schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè.
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninoven.be.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
2: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
1: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
3: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Herinneringen vervagen niet, wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

0: I'll tear it all down.
1: Ghost Town van Benson Boone. Als je nog even moet bekomen vanavond van jouw maandag. Je kan misschien gewoon even de voetjes onder tafel steken en naar het mosselfestijn van voetbalclub Ostameerbeke. Want dat loopt ook vandaag nog in de kantine van de club. Kan je terecht vanavond vanaf 6 uur tot 9:30 voor dat jaarlijks mosselfestijn dus van voetbalclub Ostameerbeke. Everybody.

dat was Maroon 5. Begin volgend jaar maken ze een soort van mini-tournee door Azië. Maroon 5 met Girl Like You. Nieuws uit jouw stad staat klaar. Eerst nog deze van Jimmy Bohorn. Dit is Spank.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. In het voetbal heeft KVK Ninoven A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninoven verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin, waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven.

Kijk eens aan, Wham en I'm Your Man. Het wordt alweer een zeer mooie dag vandaag met temperaturen die oplopen tot zo'n 21 graden hier in Ninove. Er is veel zon en er zijn weinig wolken en dat is ook een beetje het weerbeeld voor morgen, alhoewel de bewolking dan iets gaat toenemen. Fijne morgen, of moet ik zeggen middag, want we zijn al bijna aan 12 uur toe. Dit is Snelle bij de Radio van Stad met Smoorverliefd.

Soul Searcher met I Can't Get Enough. Ik gaf daar straks al mee dat je nog steeds mosselen kan gaan smullen. Ook vandaag nog tijdens het jaarlijks mosselfestijn van voetbalclub Oostameerbeke vanavond vanaf 6 uur. Maar er is ook een jaarlijks mosselfestijn in de kantine van voetbalclub Voor de Appelterre. Ook vandaag nog. Daar kan je deze middag al heen vanaf 12 uur tot 2. En vanavond van 5:30 tot 8. Mosselfestijn dus in de voetbalkantine van Voor de Appelterre.

George Ezra met Shotgun. En die brengt ons heel dicht bij het nieuws van 12 uur. Er is nog net tijd voor Pat Benatar. Love is a Battlefield. En na het nieuws is er Bjorn.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad KNAK. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.

Ik heb muzieknieuws meegebracht deze middag. Thorold Werchter Classic werd dit jaar afgelast en Bryan Adams kon dus niet komen. Hij krijgt nu een nieuwe kans. Op 4 augustus 2027 staat hij op de Lokerse feesten. Hij komt met zijn nieuwe album How Is It Going, dat op 6 november uitkomt en een ode is aan zijn thuisland Canada. De klassiekers zoals Summer of 69 en Run To You combineert hij met de nieuwe nummers.

0: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
1: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Hinove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Hinove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.

Wie de film Napoleon Dynamite kent, die vergeet de dansscène op het einde nooit meer. Het nummer waarop hij danst kwam 5 jaar eerder uit, in 1999. Bij ons ging dat niet bepaald door het dak, plaats 43 in Vlaanderen. Het album waar het op staat, deed het veel beter. Dat haalde plaats 4. Jamiroquai had bij ons dus wel degelijk een publiek. Alleen voor de hele plaat. Dit is Candid Heat. En als je voeten niet stil kunnen blijven staan, dan is dat niet jouw schuld.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Ik vermoed wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en

Nog wat muzieknieuws. Haar regenboogjurkje komt nog eens uit de kast. Josje Huisman die keert voor even terug bij K3, meer dan 10 jaar na haar vertrek. Tijdens de 5 Singalongs concerten in december vervangt ze Hanne, die met zwangerschapsverlof is dan. Ze staat op het podium tussen Marten en Julia in de AFAS-dome en in de Ahoy in Rotterdam. Wie de andere K3-shows doet, weten we op 20 oktober.

Haar debuutalbum uit 2011 ging ruim 720.000 keer over de toonbank in Europa. En dat is een hoge lat voor een tweede plaat. Toch duurde het tot oktober 2014, voor Selassou met nieuw werk kwam. Alone was de eerste single van dat tweede album. In Vlaanderen haalde het plaats 5, in Wallonië ging het nog hoger. Daar stond ze op nummer 1 en in Frankrijk haalde ze plaats 9. Dit liedje deed het in het zuiden van het land dus beter dan hier bij

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad Knak. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontig. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.

Ben je op zoek naar een nieuwe job? Wel, de stad Ninove die zoekt een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum, een zorgkundige en een diensthoofd digitalisering. De volledige functieomschrijving, de voorwaarden en de selectieprocedure die kan je vinden op de website ninove.be.

0: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash
5: Dodane. Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
7: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
6: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
8: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
6: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
11: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
12: Herinneringen vervagen niet, wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

4 weken op nummer 1 in Engeland. Maar de plaat was toen al 2 jaar oud. In 2001 kwam het een eerste keer uit bij ons en in Zweden. Pas in 2003 kwam hij opnieuw uit en toen ging het wel los. Het hielp dat er een tv-reclame voor deodorant opliep. De stem die is trouwens geleend, die komt uit een plaat van de Amerikaanse zanger Oliver Cheatham uit 1983. Bij ons haalde Room 5 plaats 29 in Vlaanderen. Dat is minder dan in Engeland. Ja, maar 2 jaar wachten op een nummer 1, dat is toch geduld hebben.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

Het is kermis in Appeltere-Eichem en dat betekent ook hondenkoers, al voor de 102e keer. Op dinsdag 6 oktober om 4:30 is er een loop- en hindernissenparcours voor kleine en grote honden in de Wilderstraat. Om 6:30 is het dan de beurt aan de kinderen met een loopkoers voor minimen tot 10 jaar en kadetten tot 14 jaar. En daarna sluiten ze af met de tabaksworp.

Een lied over een gebroken huwelijk. En toch stond de man in kwestie zelf in de video. Pink die schreef het in 2008, in de maanden nadat ze uit elkaar waren. Haar man, Kerry Hart, een motocrosser, die had het nummer nog niet eens gehoord toen hij op de set aankwam. Op 1 januari 2009 waren ze weer samen. Ze vindt het naar eigen zeggen zelfs grappig om het te zingen als hij in de zaal staat. In Vlaanderen haalde zowat plaats 4, in Engeland en Amerika stond het op nummer 1.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting en Financiën, Ben Weitz, heeft een vals opiniestuk verspreid. Dat schrijft het weekblad Knak. De man stuurde zijn tekst naar verschillende Vlaamse redacties en deed zich daarin voor als Mohammed, een homoseksuele moslim van 29. In de tekst verwees hij naar recente gevallen van geweld tegen homo's. De auteur wilde naar eigen zeggen aantonen dat Vlaamse media ideologisch gekleurd zijn en minder ruimte geven aan bepaalde conservatieve standpunten. Amper één redactie heeft het opiniestuk even gepubliceerd. Minister Weitz zegt dat hij niet op de hoogte was en noemt het een dom initiatief. Hij zal het voorval onder vier ogen bespreken met zijn medewerker. Op de E19 van Brussel naar Antwerpen is vanmorgen een kettingbotsing gebeurd, net voor Kontich. Daarbij waren in totaal 9 voertuigen betrokken, maar niemand raakte gewond. De linkerrijstrook ging dicht en dat veroorzaakte heel wat verkeershinder. De precieze oorzaak van de kettingbotsing staat nog niet vast, maar op het ogenblik van het ongeval hing er wel een dikke laag mist. Jongeren ervaren al maar meer stress door school. Een internationaal onderzoek bij 15-jarigen in meer dan 40 landen toont dat aan. De tieners hebben al maar vaker last van mentale klachten, zoals angsten en depressieve gevoelens. Vooral meisjes geven aan dat ze vaak onder druk staan. En in Spanje komen er op 29 november vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft premier Sanchez bekendgemaakt in een tv-toespraak. Normaal zouden de Spanjaarden pas volgende zomer naar de stembus gaan. In het land zijn er al enkele weken demonstraties door de wooncrisis. Het tekort aan huizen doet de prijzen snel stijgen. De Spaanse regering had maatregelen aangekondigd om de crisis aan te pakken, maar het parlement heeft die vrijdag afgekeurd. Het is vrij zonnig vandaag met af en toe wat wolken. Maxima schommelen tussen 19 en 23 graden. Ook morgen blijft het nog mooi en vrij zonnig. Woensdag is dan een overgangsdag naar wisselvalliger en frisser najaarsweer.

Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
3: Zeg, zin in een koffietje? Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel. Ah wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar €1 extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. In het voetbal heeft KVK Ninoven A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninoven verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten. En ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninoven.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
2: Radio Ninove. Nieuws.
3: De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. De drie neurowetenschappers hebben een soort lichtschakelaar ontworpen waarmee je zenuwcellen in ons brein aan en uit kan zetten. Met de techniek zouden mensen die blind zijn door bepaalde oogziekten weer een beetje kunnen zien. Daarnaast helpt de ontdekking om bepaalde ziekten beter te begrijpen, zoals dementie en depressie. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Voor de Roemeense kust in de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen nadat een Turks cargo-schip geraakt werd door een drone. Er brak brand uit. De kapitein van het schip raakte gewond. De Roemeense reddingsdiensten konden 11 mensen in veiligheid brengen. Het schip voer met graan vanuit Oekraïne richting Italië. In de Noord-Franse stad Lens is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens protesten aan een middelbare school. Hij wou een politiegranaat oprapen en die ontplofte. Agenten hadden de granaat afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Boze studenten voeren vandaag actie aan meer dan 400 Franse middelbare scholen. Vanmorgen hebben relschoppers brand gesticht en met vuurwerk en molotovcocktails gegooid. De scholieren protesteren net als vorige week tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen is een man van 47 gearresteerd. Hij reed een voetganger van 28 dood en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon de chauffeur opsporen. De man had gedronken en wordt ondervraagd. Donderdag en vrijdag zijn er extra politiecontroles op afleiding achter het stuur. Chauffeurs die bijvoorbeeld hun gsm gebruiken tijdens het rijden, riskeren een boete. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt daarom uit met een nieuwe campagne. Die omvat onder meer tips om afleiding achter het stuur te voorkomen. De zon blijft voorlopig uitbundig schijnen. We krijgen hooguit wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Morgen krijgen we nog zo'n heerlijke dag. Vanaf woensdag doet de herfst duidelijk zijn intrede. Wordt dan wisselvalliger en frisser.

0: schat. Het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè.
1: Voilà.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin, waanzin. Ik vermoed wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
2: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. De drie neurowetenschappers hebben een soort lichtschakelaar ontworpen waarmee je zenuwcellen in ons brein aan en uit kan zetten. Met de techniek zouden mensen die blind zijn door bepaalde oogziekten weer een beetje kunnen zien. Daarnaast helpt de ontdekking om bepaalde ziekten beter te begrijpen, zoals dementie en depressie. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Voor de Roemeense kust in de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen nadat een Turks cargo-schip geraakt werd door een drone. Er brak brand uit. De kapitein van het schip raakte gewond. De Roemeense reddingsdiensten konden 11 mensen in veiligheid brengen. Het schip voer met graan vanuit Oekraïne richting Italië. In de Noord-Franse stad Lens is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens protesten aan een middelbare school. Hij wou een politiegranaat oprapen en die ontplofte. Agenten hadden de granaat afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Boze studenten voeren vandaag actie aan meer dan 400 Franse middelbare scholen. Vanmorgen hebben relschoppers brand gesticht en met vuurwerk en molotovcocktails gegooid. De scholieren protesteren, net als vorige week, tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen is een man van 47 gearresteerd. Hij reed een voetganger van 28 dood en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon de chauffeur opsporen. De man had gedronken en wordt ondervraagd. Donderdag en vrijdag zijn er extra politiecontroles op afleiding achter het stuur. Chauffeurs die bijvoorbeeld hun gsm gebruiken tijdens het rijden, riskeren een boete. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt daarom uit met een nieuwe campagne. Die omvat onder meer tips om afleiding achter het stuur te voorkomen. De zon blijft voorlopig uitbundig schijnen. We krijgen hooguit wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Morgen krijgen we nog zo'n heerlijke dag. Vanaf woensdag doet de herfst duidelijk zijn intrede. Wordt dan wisselvalliger en frisser.

Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninhoven.com.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nino.

van 4 jaar terug al, Maneskin's Supermodel. Elke tweede donderdag van de maand dan organiseert Huis Hoop VZW een koffiemoment. Het ideale moment voor een gezellige babbel en een deugddoende tas koffie of thee. Iedereen die leeft met en na kanker is er van harte welkom, alleen of met een naaste. Het koffiemoment vindt plaats donderdag 8 oktober van 10 tot 12 in Huis Hoop, dat is in Aalst op de Keienberg 25. De deelname is volledig gratis, inschrijven kan makkelijk via onze website, de link staat in de activiteitenkalender.

Wat een schitterende samenwerking van Bebe Rexha en Faithless New Religion bij de Stadsradio. Ja, als er wat gebeurt bij ons in Ninove, dan hoor je dat het eerst op Radio Ninove. Elk uur weer op het half uur een update van het nieuws uit de stad. Dus ook zometeen, na de Jacksons, Blame It on the Boogie.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Ik vermoed wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Wat een mooie vooruitzichten. J-Lo, Jennifer Lopez met Waiting For Tonight. Er zat al een pak sportnieuws in het nieuws uit de stad. Ik wil nu al gerust eens vooruitkijken naar volgend weekend, zaterdag en zondag 10 en 11 oktober. Want dan speelt Voor de Appelterre terug. Beide ploegen trekken op verplaatsing, zowel A als B. Het A-team zaterdagavond om 19:30 naar Oudenaarde. Zondagmiddag om 3:00 is er Standaard Michelbeke B tegen Voor de

Kennelijk weer gerekend op de bereidwilligheid van een aantal mensen. In het andere geval moest hij zichzelf weer opofferen. Spijtig hè. Cars. And who's gonna drive you home tonight? Zeg, mijn leestipper, dat selecteert voor jou de leestips uit de collectie van de Bibliotheek van Nienhoven. Het gebeurt op basis van je leesprofiel en je leeshistoriek. Dan ontvang je elke maand weer een lading vers leesvoer. Je kan je ervoor aanmelden met je Mijn Bibliotheek profiel

En al ik al een klein beetje te laat om nu nog excuses aan te bieden. One Republic en Timbaland bij ons met Apologize. Bijna 5 uur, een kijk op het weer en het nieuws zometeen. Eerst nog Ultra Nati uit de 90s met Free. En dit uit de hitparade van vandaag. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. De drie neurowetenschappers hebben een soort lichtschakelaar ontworpen waarmee je zenuwcellen in ons brein aan en uit kan zetten. Met de techniek zouden mensen die blind zijn door bepaalde oogziekten weer een beetje kunnen zien. Daarnaast helpt de ontdekking om bepaalde ziekten beter te begrijpen, zoals dementie en depressie. Aan de prijs is een bedrag van 1 miljoen euro verbonden. Voor de Roemeense kust in de Zwarte Zee zijn twee mensen omgekomen nadat een Turks cargo-schip geraakt werd door een drone. Er brak brand uit. De kapitein van het schip raakte gewond. De Roemeense reddingsdiensten konden 11 mensen in veiligheid brengen. Het schip voer met graan vanuit Oekraïne richting Italië. In de Noord-Franse stad Lens is een leerling van 15 zijn hand kwijtgeraakt tijdens protesten aan een middelbare school. Hij wou een politiegranaat oprapen en die ontplofte. Agenten hadden de granaat afgevuurd om de menigte uiteen te drijven. Boze studenten voeren vandaag actie aan meer dan 400 Franse middelbare scholen. Vanmorgen hebben relschoppers brand gesticht en met vuurwerk en molotovcocktails gegooid. De scholieren protesteren, net als vorige week, tegen het lerarentekort en de overvolle klassen. Na het dodelijk ongeval van gisteravond in Balen is een man van 47 gearresteerd. Hij reed een voetganger van 28 dood en sloeg daarna op de vlucht. De politie kon de chauffeur opsporen. De man had gedronken en wordt ondervraagd. Donderdag en vrijdag zijn er extra politiecontroles op afleiding achter het stuur. Chauffeurs die bijvoorbeeld hun gsm gebruiken tijdens het rijden, riskeren een boete. Vorig jaar werden in Vlaanderen elke dag gemiddeld 136 bestuurders betrapt. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde pakt daarom uit met een nieuwe campagne. Die omvat onder meer tips om afleiding achter het stuur te voorkomen. De zon blijft voorlopig uitbundig schijnen. We krijgen hooguit wat wolkensluiers. De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Morgen krijgen we nog zo'n heerlijke dag. Vanaf woensdag doet de herfst duidelijk zijn intrede. Wordt dan wisselvalliger en frisser.

Als ik hier alle berichten eens doorneem die ik zie op mijn pc, ja, dan is het een vrij drukke avondspits op deze maandag. Maar kijk, als de muziek al goed zit, dan hoop ik dat dat al veel goed maakt. Jonas Blue en Melif met The Edge of Desire bij Radio Nienhoven.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
1: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
0: Ah, dan doen we het allebei, hè?
1: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
6: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
9: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
10: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

The Imagine Dragons op maandag met Wrecked. In het huis, daar kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten bij een tas koffie of thee met een stukje taart. Dankzij de hulp van de Lalorijn Bakery Groep kan dat. Zij hebben daar een bakkersproject aan toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem aan de Frans van der Perrekaai nummer 2. Zometeen Robin Schulz met Sugar, eerst The Lemon Tree van Fool's Garden. I'm

om het iets wat zoeter te maken. Sugar van Robin Schulz, een hit van 12 jaar terug. Het nieuws uit de stad komt eraan, daarvoor zit een classic, dus die is nog een pak jaar ouder. Uit 1973 komt ze, de Joker van de Steve Miller Band.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninoven. In het voetbal heeft KVK Ninoven A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninoven verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

oh zo makkelijk misingbare refrein. De lalala's van The Simple Minds in Don't You Forget About Me uit 85. Meer ethisch straks om 8 uur, want dan is er terug ethisch het eet. Don't You Forget About Me, wel, ik kan u er nog eens aan herinneren dat aanstaande vrijdag jij als supporter van het zaalvoetbal terug kan gaan supporteren voor Voetbalclub Denderland aan Ninove, ofwel de Future Club Denderland Ninove. Al moet u dan wel mee op verplaatsing. Vrijdagavond om 20:15 is er zaalvoetbalclub Banbrugge tegen Future Club Denderland Ninove. Het voetbalteam die trekt naar Kizil El Magent. Vrijdag om 22:00 s'avonds.

op maandag de 5e oktober 2026. Niets dan goede muziek bij ons. George Michael was het en amazing. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Meerbeke organiseert hun jaarlijkse mosselfestijn. Je kan daar ook kiezen voor een alternatief kalkoen of een vegetarisch gerecht. En voor de zoete bekken is er natuurlijk ook nog dessert. Kaarten zijn te verkrijgen bij het bestuur en de muzikanten. Het mosselfestijn vindt plaats in Trefpunt De Linde in Meerbeke, gemeentehuisstraat 42. Volgende zaterdag 10 oktober van 5:30 tot 10, zondag 11 oktober van 11:30 tot 3 en maandag 12 oktober van 6:30 tot 9.

Liefde maakt blind. In dit geval was het letterlijk op te merken door Kim Sims. Too blind to see it. Dit is Radio Nienhoven, maandagavond. Zometeen nieuws van 6 uur. Na de Pointer Sisters, hun I'm So Excited. En Timber van Pitbull en Kisha. It's going

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten Sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 20 graden.

Zullen we ze nog eens in de picture zetten? Het werd gevraagd, dus dan moeten we dat ook doen. Dimitri Vegas, Like Mike en Regard met Say My Name. Maandagavond, je hebt Radio Ninove aanstaan. De spits nog tot 7 uur met de beste muziek en het nieuws van hier. Dit is Kylie.

Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove

Dit 54 Ultra en Another and Talk to You. Kreeg hier nog een berichtje binnen van de meisjes van Giro Windekind, want die organiseren voor de 30ste keer al hun spaghetti en krokfestijn. Er is ook keuze uit verschillende soorten spaghetti en krok, monsieur. En voor de kinderen natuurlijk ook een kinderportie. Het spaghetti en krokfestijn vindt plaats in Trefpunt Winnik op de Bokkendries nummer 9. Nu vrijdag 9 oktober van 6 uur af, zaterdag 10 oktober vanaf 5:30 avonds. Dit is Bon Jovi, In These Arms.

De typische en herkenbare sound van Netsky deed een beroep op Lost Frequencies om samen een plaatje te maken zo'n 10 jaar terug. Het resultaat hoorde je. Here with you.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin. Ik vermoed wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten.
3: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
2: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt.
4: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkel

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Ze voelde zich kennelijk wat gevangen en Wouter van Weg, Agnes en Release Me. Zondag terug naar het volleybal, wel het kan, als supporter van dakwerkende Vos Denderhoutem. Al moet je wel de verplaatsing maken naar Tournai. Skill Tournai ontvangt dakwerkende Vos Denderhoutem zondag om 5:30.

de muziek uit de 80s. Yes, and Owner of a Lonely Heart uit 1983. KFC voor de Appelterre organiseerde afgelopen weekend en op dit moment hun jaarlijkse mosselfestijn. Maar je kan er ook kiezen voor Volova. Het eetfestijn gaat door in de kantine aan Molenveld in Appelterre. Vandaag nog tot 8 uur.

Is het niet in de kleedkamers vooraf, dan knalt het wel uit de boksen na de wedstrijd. Als die positief afloopt natuurlijk. De Rode Duivels straks tegen Frankrijk. Gala en Freed From Desire, hun favoriet hit uit de 90s. Straks 90s at 9 van 9 tot 10. 80s at 8 komt er ook aan van 8 tot 9. En zometeen geen 70s, maar de grootste hits bij Radio Ninove. Tot 7 uur nog The Culture Club en CeeLo Green. Tot morgen. See you.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jonge man uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot 2.

0: Maandag 5 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. In het voetbal heeft KVK Ninove A een slecht weekend achter de rug. Het verloor uit bij FC Lebbeke met 5-0. Ook de vrouwen van Divas KVK Ninove verloren met 2-1. In het zaalvoetbal won voetbalclub Denderland met 1-3 uit bij Erembodegem. Een overzicht van alle wedstrijden vind je op onze website. Iets helemaal anders nu. Langs de Brakelse Steenweg is afgelopen weekend de nieuwe winkel van Relax Schoenen geopend. De zaak is van mediafiguur Andy Peelman en zijn vrouw Tine. Tijdens het openingsweekend waren er heel wat activiteiten en optredens van bekende artiesten en ook de bezoekers kwamen massaal opdagen. Andy Peelman blikt tevreden terug op het weekend.
1: Waanzin, waanzin. Je vermoedt wel dat er wat volk gaat afkomen, maar nooit. Dit heeft mijn stoutste dromen overtroffen. Ik heb heel veel positieve reacties gekregen van alle Ninoviters. Dat is heel fijn. Ja.
0: De winkel is een soort mini-winkelcomplex met naast de schoenen ook nog kledingzaak Bobo, een kapperszaak, een beautykliniek en een giftshop. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er zijn 3 minderjarigen geïdentificeerd voor de dreiging tegen een middelbare school in Niel vorige donderdag. De 3 tieners zijn opgepakt en verhoord en een van hen is door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De 2 anderen zijn vrij onder strenge voorwaarden. Over de specifieke aard van de dreiging wil politie nog parket communiceren. Ook de identiteit van de jongeren is niet bekendgemaakt. Wel bevestigt de politie dat de dreiging losstaat van de gelijkaardige feiten sanderendaags. Toen zijn 1700 leerlingen van een school in Mechelen geëvacueerd na een valse bommelding. Een jongeman uit Brugge moet zich gedwongen chemisch laten castreren na de verkrachting van een meisje van 16 uit Dendermonde. De ingreep is deel van zijn strafmaat. De man van 21 kreeg 5 jaar cel met uitstel en moet zijn slachtoffer ook €4.000 schadevergoeding betalen. Hij loog ook over zijn eigen leeftijd toen hij het meisje contacteerde via sociale media. Uit het onderzoek bleek ook dat hij op die manier al eerder tienermeisjes probeerde te benaderen. De kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Begroting, Ben Weitz, krijgt een blaam nadat hij zich in een opiniestuk uitgaf als jonge homoseksuele moslim. Hij stuurde dat stuk naar diverse nieuwsredacties, maar slechts 1 publiceerde het. De man wou naar eigen zeggen een problematiek aankaarten die Vlaamse media liever verzwijgen. De oppositie vindt de feiten ongehoord en wil dat Weitz de medewerker ontslaat. Maar dat vindt de minister een brug te ver. Een motorrijder is levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval in Lokeren in Oost-Vlaanderen. Ook zijn passagier raakte gewond. De motor botste op een personenwagen op een kruispunt langs een drukke gewestweg. Een verkeersdeskundige onderzoekt de aanrijding. Vanavond op de meeste plaatsen droog en licht bewolkt. Ook morgen is het nog mooi najaarsweer met aardig wat zon en maximaal tot

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Adelen en Gosselies. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

0: Terug naar de 90s. Radio Ninove. 90s at 9.
1: This is going out.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Adelen en Gosselies. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Adelen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Adelen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

Dinsdag 6 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Bij een bodemonderzoek op de Ingelandshitte in Ninove is geen asbest aangetroffen. Het onderzoek gebeurde in een zone van ongeveer 500 vierkante meter tussen het toekomstige toeristische bezoekerscentrum en Denderzicht. Zowel de bovenste bodemlaag als een diepere puinlaag werd onderzocht. De resultaten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. De kandidaturen voor de Ninovske Sportkrasjol 2026 zijn geopend. Sportverenigingen en individuele sporters kunnen zich vanaf nu aanmelden. Er zijn 6 categorieën, inclusief G-sporters. Kandidaten moeten in Ninove wonen en een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. Ook vrijwilligers kunnen voorgedragen worden. Aanmeldingen moeten voor 31 oktober binnen zijn bij de sportdienst. De uitreiking zelf gaat door op 28 november. Meer info lees je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je dan ook weer op radioninove.be.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Adelen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwenelf doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon. En maxima van 18 tot 22 graden.

Dinsdag 6 oktober, dit is het nieuws uit Ninove. Bij een bodemonderzoek op de Ingelandshitte in Ninove is geen asbest aangetroffen. Het onderzoek gebeurde in een zone van ongeveer 500 vierkante meter tussen het toekomstige toeristische bezoekerscentrum en Denderzicht. Zowel de bovenste bodemlaag als een diepere puinlaag werd onderzocht. De resultaten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. De kandidaturen voor de Ninovske Sportkrasjol 2026 zijn geopend. Sportverenigingen en individuele sporters kunnen zich vanaf nu aanmelden. Er zijn 6 categorieën, inclusief G-sporters. Kandidaten moeten in Ninove wonen en een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. Ook vrijwilligers kunnen voorgedragen worden. Aanmeldingen moeten voor 31 oktober binnen zijn bij de sportdienst. De uitreiking zelf gaat door op 28 november. Meer info lees je op onze website. En meer nieuws uit Ninove vind je dan ook weer op radioninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij de studentenprotesten in Wallonië zijn tientallen relschoppers opgepakt, onder andere in Charleroi, Adelen en Gosselin. Daar is ook een dertigtal minderjarigen bij. De protesten duren nu al zo'n week. Ze zijn in oorsprong gericht tegen besparingen en een lerarentekort in het Franstalig onderwijs. Maar opnieuw lijken extreem linkse groeperingen het protest aan te grijpen om zich in het tumult te mengen. Zo zijn op diverse plaatsen branden gesticht en vernielingen aangericht. In Luik zijn 18 politiemensen gewond geraakt bij de protesten en 4 combi's gedeeltelijk vernield. Voorlopig is onduidelijk hoeveel mensen gerechtelijk zijn aangehouden. Een man van 30 uit kustgemeente Kokzijde krijgt 15 maanden cel voor oplichting. Toen hij nog in Tongeren woonde, deed de man boodschappen voor zijn minder mobiele buurvrouw, maar kocht met het geld voor zichzelf drugs en een drone. In totaal truggelde hij haar €3.300 af. Dezelfde man stond ook terecht voor online oplichting. Op tweedehands websites verkocht hij telefonie en computers die hij na betaling van het bedrag nooit leverde. Duitsland loopt het risico om in een gewelddadig conflict met Rusland te belanden. Die waarschuwing komt van het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst. Het gaat nog niet om acuut gevaar, maar om steeds meer zogeheten hybride oorlogsvoering door de Russen, zoals het incident met de drone op de luchthaven in Leipzig onlangs. Volgens diezelfde bron zijn de Russische aanslagen op Til in Duitsland mogelijk op militaire transporten. Recent neemt de steun voor Oekraïne bij de Duitse bevolking af, net omdat Rusland Duitsland meer in het vizier neemt. En ex-voetballer Olivier de Schacht krijgt een persoonlijke uitnodiging om vrijdag met zijn dochter te komen kijken naar de interland van de Red Flames tegen Polen. De sponsor van de Nationale Vrouwen 11 doet dat nadat de Schacht zich vorige week in een voetbalpodcast laatdunkend uitliet over de kwaliteit van het vrouwenvoetbal. De Flames staan voor een cruciaal tweeluik tegen de Polen in de kwalificaties voor het WK. De heenmatch is vrijdag in Leuven. De nacht is koel, de minima dalen tot 9 en in de Hoge Venen zelfs tot 3 graden. Kans op mist in de ochtend, daarna nog wat hogere wolkenvelden, maar ook zon.